van Oranje. Op links wordt gevraagd om de bal, maar hij gaat via het middenveld. Richting het 16-meter gebied. Kapt nu een tegenstander uit. Gaat buitenom naar de achterlijn en geeft nu die bal voor. Komt dat schot? Goal!